Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

ideale combinatie. Onze muziek en jouw Bel Radio.

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouw Radio. Of je nou bezig bent met... Bouw Radio. De hit.

0: Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: je op kunt bouwen.
1: Laat in de bus zit, radio knal en genieten.
0: Bouw Radio. Bij Bouw Radio zit dit in onze gereedschapskist.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na de zware aardbeving van 7.1. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na de zware aardbeving van 7.1. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Dankjewel en goed.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Ga met z'n allen naar de kloten, spring maar in de reddingsboot. We zullen het water moeten hozen met z'n allen.
0: In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Bouwradio. De hits waar je op kunt

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachee High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdienst de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,

0: Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.
2: We gaan met z'n allen.

Radio zit dit.

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De omgeving van de Nierkerkerstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Van

0: jij op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdienst de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De omgeving van de Nierkerkerstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw... Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist. Paal Radio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Paal Radio. Ik heb

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme. Volgens ING zal volgend jaar de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme. Volgens ING zal volgend jaar de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

alle stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouw Radio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: waar je op kunt bouwen.
1: Laat in de bus zit, radio knal en genieten.
0: Bouw Radio.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangenorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: hier ligt elke hit. Exact Waterpas. Bouw Radio.
1: Ik zag je staan vroeger.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De verkoop van alcoholvrij bier zit juist in de lift en steeg met 8%. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio. De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
2: How many times must I tell you, baby? How many bridges I got to cross?
0: In beton gegoten. Bouwradio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen?
1: How many times must I tell you, baby? How many bridges I've got to cross?
0: Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen? Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

Of je nou bezig bent met... Of met... Bouw Radio. De hit waar je op kunt bouwen. Bij Bouw Radio zit dit in onze gereedschapskist.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De verkoop van alcoholvrij bier zit juist in de lift en steeg met 8%. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio. De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden, omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. En de bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

Dit is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw Belradio.

Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwketen. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. En arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: met mij.
1: Bouw Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouw Radio Headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. En de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijdverspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

Bouwradio. Of je nou bezig bent met... Of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Honderden moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde omdat de grond is vervuild met PFAS. De kosten zijn voor de fabriek. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En de Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Honderden moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde omdat de grond is vervuild met PFAS. De kosten zijn voor de fabriek. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En de Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. I'm good, I'm a need, I'm a die. I'm a need, I'm a die. I'm a need, I'm a die. I'm a need, I'm a die. In beton gegoten. Bouwradio. De hits. De hits. Waar je op kunt bouwen.
1: Als je in de bus zit, radio kanaal en genieten.
0: Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. En de Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

beton gegoten. Bouw Radio. De hit waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard... het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.
0: Is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de zaak. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. En Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Voel het aan mijn hartslag. Nee, dit is niet te stoppen. Heb ik mijn kans? Ben ik als een held op
0: school? In beton gegoten. Beton gegoten. Bouw Radio. Of je nou bezig bent met... of met... Bouw Radio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. En de bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.
2: Dus ik trek aan de bel en ik zing laat maar gaan, want wij gaan nergens meer heen.
1: Deze hits.
0: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
1: Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
0: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio.
1: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. En de bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: opnamen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.
1: Zaterdagavond zijn we weer vrij. De hele avond voor jou en mij.
0: Bouw Radio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouw

0: Zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De nu 19-jarige man kreeg daarvoor in 2024 een jeugdstraf. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat het lopende onderzoek verband houdt met de aanslag op de Pride in Berlijn. Vrijdag worden de drie verdachten voorgeleid. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse Voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. De Wereldvoetbalbond onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, het niet naleven van veiligheidsprotocollen en het tonen van ongepaste boodschappen tijdens wedstrijden. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De Franse justitie verdenkt een oud straaljager piloot van het lekken van geheimen aan China. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlammen opging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. Of je nou bezig bent met... of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen. The voice is calling from space newspaper. Somebody's coming to you.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit Bouwradio.

0: Ajus.
1: Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De Franse justitie verdenkt een oud straaljager piloot van het lekken van geheimen aan China. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Is er nog een rode draad? Of ben ik hem kwijtgeraakt? Leef ik ooit mijn eigen leven? Of is het al te laat?
0: In beton gegoten. Beton gegoten.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body.
0: Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Van

0: kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

beton gegoten. Bouw Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw. Bouw Radio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. The sun will be shining. Beton gegoten. Bouw Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouw Radio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigalen gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is